0: Blijf luisteren naar Venlo Vintage. De allermooiste klassiekers voor onder de dekens.
1: Venlo Vintage wenst je een rustige nacht.
2: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: Het is 5:00. Je luistert naar Venlo Vintage, het internetradiostation met de allermooiste klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw.
1: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Een hele goede nacht.
3: Psst. Venlo Vintage wens je een goede nacht.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. In Iran is geprotesteerd tegen de eigen buitenlandminister Arachi. In de stad Mashhad eisten tientallen betogers zijn vertrek vanwege een mogelijk akkoord met de VS. Het Amsterdam-diner heeft een recordbedrag van ruim 1,5 miljoen euro opgehaald voor de strijd tegen HIV en AIDS. In het Zeeuwse Axel wordt vanavond een stille tocht gehouden voor de 3 overleden basisschoolkinderen en hun schooldirecteur die donderdag omkwamen bij een verkeersongeval. Diana van Es heeft voor het eerst de Nederlandse titel op de 10.000 meter gewonnen. Het weer overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jos Duistra met het Radio Nieuws. Een grote brand in Scheveningen heeft voor flinke rookontwikkeling gezorgd. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit om het vuur te bestrijden. Vanwege de dichte rook zijn verschillende woningen in de omgeving uit voorzorg ontruimd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De hulpdiensten verwachten nog enige tijd bezig te zijn met nablussen en onderzoek. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Een veerboot met tientallen passagiers aan boord heeft urenlang stuurloos rondgedreven op de Noordzee. Door een technisch mankement viel de besturing van het schip uit, waarna hulpdiensten werden ingeschakeld. Sneepboten kwamen ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Na een langdurige bergingsoperatie kon het schip uiteindelijk veilig naar een haven worden begeleid. De Alpen zijn opgeschrikt door een reeks dodelijke bergongelukken. Binnen 24 uur kwamen 7 bergsporters om het leven in Frankrijk en Italië. Vanochtend overleden een 24-jarige man en zijn 26-jarige zus op de Mont Maudit, een bergtop in het Mont Blanc-massief. Ook op de Matterhorn kwam een Franse alpinist om het leven na een val. Later op de dag verongelukte aan de Italiaanse kant van de Mont Blanc een 44-jarige Franse skier. Vrijdag kwamen bovendien al 3 Italiaanse bergbeklimmers om tijdens een tocht op de Gran Paradiso. In Iran is geprotesteerd tegen de eigen buitenlandminister Araghi. In de stad Mashhad eisten tientallen betogers zijn vertrek vanwege een mogelijk akkoord met de VS. Volgens de Amerikaanse president Trump wordt er vandaag een overeenkomst ondertekend. Iran ontkent dat en zegt dat er geen ondertekening gepland staat. De Iraanse revolutionaire garde heeft al afstand genomen van Trumps uitspraken. De protesten tonen dat er binnen Iran verdeeldheid bestaat over een deal met de VS. Dan nog het weer, overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Tot zover het radionieuws.

0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Een hele goede morgen. Je luistert naar Venlo Vintage.
0: Tot 9 uur ga je luisteren naar Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet.
2: Goedemorgen!

0: je van harte welkom bij een uurtje de muziekfabriek op je favoriete radiostation. De eerste drie liedjes hebben we zojuist voor je gedraaid. En is het je opgevallen? Ze begonnen alle drie met een S.
1: Ja.
0: Als laatste Skik met Op Fietsen, daarvoor zat Starley met Call Me. En we begonnen dit rijtje van drie met Sting, een van mijn favoriete zangers. En All This Time.
2: Grote en kleine hit. Een hit allebei uit hetzelfde jaar.
0: En ik hoor je denken, ik maak je nieuwsgierig, maar welk jaar?
2: Onze jaartelling loopt en stopt bij het jaar.
0: Dit keer gaan we terug naar de jaren 80.
2: Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: En om precies te zijn, 1985. De grote hit is van Madonna met Dress You Up. De volledige naam van Madonna is Madonna Luisa Veronica Ciccone. Ze werd geboren in Michigan op 16 augustus 1958. Naast zangeres is ze ook actrice. Ze wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke en controversiële artiesten aller tijden. Madonna wordt ook wel de alsmaar transformerende Queen of Pop genoemd. En is de best verkopende en succesvolste vrouwelijke artiest aller tijden. Ook staat ze in de muziekwereld bekend als een hardwerkende perfectionist. Volgens de Guinness Book of Records heeft de Queen of Pop ruim 300 miljoen albums verkocht. In 2008 benoemde Billboard magazine Madonna tot de succesvolste soloartiest aller tijden in de top 100 all-time artists. Die week stond het nummer Dress You Up op nummer 5. Een week eerder was dat eveneens zo. Hoogste behaalde notering was nummer 5 en dat voor 5 weken hitlijst.
2: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De kleine hit is van The Cure met Close To Me. The Cure werd in 1976 in Engeland opgericht. We hebben te maken met een New Wave band. Oorspronkelijk heette de band The Easy Cure. De band wordt naast New Wave ook geplaatst in de genres van Gothic Rock en Post Punk. Alhoewel de bandleden zelf niet erg blij zijn met deze etiketten. De band debuteerde in 1979 met het album Three Imaginary Boys. De single Boys Don't Cry, die in juni 1979 uitkwam, was voor de groep de weg naar een bescheiden cultstatus. In 1980 brak de Cure grootschalig door met de LP 70 Seconds, waarvan de single of Forest een internationale hit werd. De stijl van 70 Seconds is aanleunend aan de muziek van Joy Division en dat van Suchi en de Banshees. Begin jaren 80 bracht bandlid Robert Smith enkele eigen nummers uit onder de naam The Cure. In de loop van de jaren 80 bleef het geluid van The Cure zich bewegen tussen de lichtvoetigheid van het debuutalbum en het doemgeluid van A Forest. Die week op nummer 37 voor Close To Me. Een week eerder was dat 35 en dat voor 7 weken hitlijst. Hoogste behaalde notering was nummer 21. We gaan terug naar week 47 van 23 november 1985.
2: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Grote en kleine hit.

0: Wat fijn. Je weet ook een grote en een kleine hit. Even doorgeven, hè. Ron van der Steen.nl.
1: De Muziekfabriek.
2: Je hoort het hier.
1: De Muziekfabriek is pure passie.
0: Nou, die grote hit die was van Madonna met Dress You Up. En die kleine hit van The Cure met Close To Me. Het geluid van The Cure bleef lichtvoetig bewegen. De band groeide daarmee wel uit in de jaren 80 tot een van de populairste new wave bands.
1: De Muziekfabriek.
0: En nu het woord aan André Hazes junior.
3: Met mijn handen in mijn haar denk ik nou over de keuzes die ik in mijn jonge leven heb gemaakt. Ik wil niet zeggen dat ik spijt heb, maar het blijft mij achter.

0: muziek, die krijg je wederom van mijn cadeau als laatste. Andy Grayman met Fresh Eyes. Daarvoor zat Prince, niet meer onder ons, Raspberry Beret. En we begonnen dit rijtje van drie Nederlandstalig met André Hazes Jr. Ik haal alles uit het leven. En die boodschap, die is voor ons allemaal.
1: Listen to the Jukebox Classic.
0: De groep The Fortunes begint in 1962 in Birmingham als een close harmony trio onder de naam The Cliftones, bestaande uit Rod, Glenn en Barry. In 1963 wordt de bezetting uitgebreid met drummer Andy Brown en toetsenist David Kerr.
1: We are going back in time. But first Ron, tell something more about it.
0: Zo was het vijftal te horen op de live LP At The Cavern met Glenn als frontman van de band. In 1964 wordt de tweede single Caroline door het piratenstation Radio Caroline als tune gebruikt. Maar desondanks wordt de plaat geen hit. Pas als de groep in 1965 onder de hoede wordt genomen door de songschrijvers Roger Greenaway en Roger Cook, komt het grote succes met You've Got Your Troubles. Nog twee singles in diezelfde trant volgen Here It Comes Again en This Golden Ring. Maar dan komt de klat erin. In juni 1966 besluit Glenn de groep te verlaten om een solo-carrière te beginnen. Hij is ontevreden over het feit dat hij zijn positie als frontman van de band heeft verloren aan Rod en wordt dan ook vervangen. En zometeen meer over de Fortunes.
1: It's now time to push the buttons. So run, play.
0: Luister uit onze jukebox naar het nostalgische nummer van de Fortunes met You've Got Your Troubles.
1: The Jukebox Classic.

0: Fortune stap in 1967 over naar een andere platenmaatschappij. Maar het duurt tot 1969 tot ze de hit scoren met Seasons in the Sun.
1: De muziekfabriek.
0: In 1971 beleeft de groep een opleving met een serie van 3 hits te weten. Here Comes That Rainy Day Feeling Again. Freedom Come, Freedom Go. En Storm in a Teacup. Maar daarna verwoordt de band tot een oldies act. Vele bezettingswijzigingen volgen. De laatste lid van de groep, zanger-bassist Rod, verlaat in 2007 vanwege gezondheidsredenen de Fortunes. En overlijdt kort daarna. Je luistert nog altijd naar een uurtje de muziekfabriek op je favoriete radiostation. Ik heb er wederom 3 voor je klaarstaan. Als eerste Farrakhan.

waving your banner all over the place.

0: Dit uurtje laat ik je wederom muzikaal verrassen.
1: De Muziekfabriek.
0: En als laatste gingen we even op de Spaanse tour.
2: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Met Lia Bailey van het album Tu y yo odio todo por tu amor. Daarvoor zat Queen met We Will Rock You. En we begonnen dit rijtje van drie met Ferric Dawn met Higher. Tol Hansen is het pseudoniem van Johannes Adrianus Hans van Tol.
3: Oude lullenplaat.
0: Hij komt uit Laren en werd geboren op 3 april 1940.
3: Oude lullenplaat.
0: Naast zanger was hij componist, muzikant, liedjeschrijver, cabaretier en kunstschilder. Hij studeerde trompet en piano aan het conservatorium in Amsterdam. En maakte samen met saxofonist en componist Klaus van Mechelen deel uit van de rockgroep The Sharks. Daarnaast begeleidde hij cabaretier Tom Manders alias Doris op trompet. Hansen verwierf grote bekendheid met zijn singles Big City uit 1977 en Achter de Rhododendron uit 1978. Afkomstig van het album Tol Hansen moet niet zeuren. Het nummer Big City stond in 1978 12 weken genoteerd in de hitparade en werd bekroond met goud. De LP behaalde de eerste plaats in de albumlijst en werd platina. In hetzelfde jaar ontving hij een zilveren harp en een Edison. In 1993 nam Hansen een nieuwe versie op van het nummer Big City met aangepaste tekst. Deze versie werd in 1999 door de bewoners van het Big Brother huis gecoverd. Enigszins is het nummer nu gedateerd, maar nog altijd actueel. Luister naar Tol Hansen met Big City.
3: Oude lullenplaat.

0: σου πρέπει.
1: Βέξερη, βέξερη, βέξερη.
0: Δύο σου πρέπει.
2: Het blijft een leuk liedje, deze van Tol Hansen en Big City. Het handelsmerk van Hansen was een combinatie van factoren. Zo had hij een ijzersterk gevoel voor metrum als tekstschrijver. Keurig droge humor in veel anekdotische teksten. Zijn ossale stemgeluid en de door saxofoonspel gedomineerde arrangementen van Klaus van Mechelen. Zijn albumhoezen zijn ontleed aan de schilderijen van zijn hand. En tussen 1997 en 1999 schreef hij ook nog 56 columns. En dat deed hij in het Noord-Hollands Dagblad. In 2002 overleed dit multitalent Tol Hansen op 62-jarige leeftijd aan longkanker. Je luistert nog altijd naar een uurtje De Muziekfabriek. Als je meer wilt weten, kijk eens op ronvandersteen.nl.
3: Ron?
2: Ja?
3: Mag ik nog zo'n heerlijk nummertje?
2: Natuurlijk. In de fabriek mag je bijna alles.

0: Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Britse premier Starmer laat weten dat de Britse krijgsmacht een olietanker van de Russische schaduwvloot heeft tegengehouden. De tanker wordt verplaatst naar een ankerlocatie voor de Engelse zuidkust. Volgens Starmer probeerde het schip door het kanaal te varen. Op sociale media schrijft hij dat dit opnieuw een klap voor Rusland is en de Britten laten degene die Poetins oorlog in Oekraïne financieren weten dat ze niet kunnen schuilen, aldus Starmer. De schaduwvloot wordt ingezet om sancties tegen Rusland te ontwijken. Op de internationale luchthaven in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad is een 28-jarige man aangehouden die 150 schorpioenen bij zich had. Volgens lokale media had hij de dieren onder zijn kleding en in zijn koffers verstopt. De politie had een tip gekregen dat een passagier wilde dieren bij zich droeg en verspreidde een signalement. Nadat de man op het vliegveld werd gevonden, werd zijn bagage doorzocht. De schorpioenen waren allemaal afzonderlijk in plastic verpakt. Cafés en andere horecazaken mogen tijdens het WK voetbal in meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten langer open blijven. Volgens Koninklijke Horeca Nederland hebben inmiddels 183 van de 342 gemeenten toestemming gegeven om de sluitingstijden tijdelijk te verruimen. Dat is nodig omdat veel wedstrijden in Canada, Mexico en de VS worden gespeeld en daardoor pas later op de avond beginnen. Oranje speelt vanavond om 10 uur zijn eerste groepswedstrijd tegen Japan. Artikelen van het Amerikaanse basketbalteam New York Knicks vliegen online de winkel uit nadat de club gisteren de NBA-titel won. Volgens Rolling Stone waren vooral officiële kampioensshirts en petten razendsnel uitverkocht. De Knicks werden voor het eerst weer sinds 1973 kampioen door de San Antonio Spurs met 94-90 te verslaan. Het kampioenschap werd uitgebreid door de fans gevierd, onder hen ook beroemdheden als Timothy Chalamet, Spike Lee en Ben Stiller. Het weer overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Dit was het radionieuws.

0: Eternal Flame van de Bangles. En ik zei het al, het is een rustige uitzending met een rustige plaat. Hè? Een rustige plaat van de Bangles. En dit is ook een hele rustige plaat. Het nummer heet Hands of Glory. En het is een nummer van Gigi Gale en Eric Clapton. Lekker rustig.
1: Dondersteboven is jouw zondagse lunchprogramma van 12 tot 1 op Venlo Vintage.

0: Heb je iets leuks te vertellen? Of wil je een plaat aanvragen? Of wil je iets vragen? Stuur een e-mail naar info@dondersteboven.nl.
1: Een tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn chronieken op papier gezet. En iedere week in Dondersteboven een stukje uit die dagboeken van pastoor Servaas.

0: goede genade verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas.
1: De rust is wedergekeerd in het dorp. Nadat Harry van Donschot, mijn kaplaan, een geweldig idee had, hebben we dat uitgevoerd. Harry had geregeld bij het bisdom dat we zouden melden dat de paus ziek was en niet zou komen. Ik zou die brief dan, die ik dan gekregen had, zogenaamd gekregen had van het bisdom, voorlezen op de preekstoel, zodat iedereen wist wat er aan de hand was. Die bewuste zondag heb ik de brief op de preekstoel voorgelezen en dat de paus ernstig ziek was en helaas een andere keer zou moeten komen in ons dorp. Iedereen was ontzet. Verschrikkelijk. Iedereen had zo zijn best gedaan om alles te regelen. Mevrouw Kloes was er helemaal vanaf. Ze was helemaal van haar zus af. En Bert vond het nog wel erg grappig. Ik zei, Bert, niet doen. Rustig blijven. Ondertussen hadden we wel een plannetje bedacht. Want Harry van Donschot is niet de eerste de beste kaplaan hier in deze parochie. Een paar dagen later liep Harry van Donschot mijn kaplaan rond met een wat oudere meneer in een sjofelpak. Wie zou dat toch zijn? Iedereen in het dorp vroeg zich af, is de vader van Harry gekomen? Maar wij wisten wel beter.
2: Tot zover de verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas. De volgende week hoor je met wie kapelaan Harry Verdonschot door het dorp wandelt. Luister dus de volgende week weer naar de dagboeken van pastoor Servaas.
3: U luistert naar Donders te Boven met Ton Donders.

0: En dat was Bryan Adams met het nummer In Mysterious Way. Mysterie, mysterie, dat slaat eigenlijk wel een beetje op Pastoor Servaze. Wat zal er allemaal nog gebeuren? Volgende week luisteren naar de dagboeken van Pastoor Servaze.
1: Het oor van Dondersteboven. Dondersteboven legt zijn oor te luisteren naar vreemde, bizarre, ongelooflijke, lekkere en muzikale muziek.
0: En het muzikale oor van Dondersteboven viel deze week op een nieuwe cd van Paul McCartney. Heel lang geleden dat hij nog een cd gemaakt heeft. De cd heette The Boys of Dungeon. En het nummer dat we daarvan gaan draaien in het oor van Dondersteboven is The Days We Left Behind.

0: Boven presenteert Muziek uit de regio.
1: En vandaag in onze rubriek Muziek uit de regio weer een Limburgse plaat, want Venlo Vintage is een internetstation in Limburg. En daarom is vandaag hier Tai Tai met Roet Zin de Rozen.

0: Ondersteboven presenteert
1: La Conférence.
2: In iedere aflevering van La Conférence, oftewel een liedje over conferenzen uit een cabaretvoorstelling. En vandaag is dat een conferenze van cabaret Ivo de Wijs. Ivo de Wijs had de gewoonte om aan zichzelf te mompelen: het is weer lelijke mensendag vandaag. Het inspireerde hem tot een openingslied waarin hij virtuoos en berijmd verslag geeft van zo'n dag. Hier is cabaret Ivo de Wijs uit het programma Terug naar de Wortels uit 1976.

0: take care of him. Well, and maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do.
1: En dat was Melanie met Beautiful People. En dat past dan weer precies bij de conferences van cabaret Ivo de Wijs.
2: De donderste boven muzikale megamix op Venlo Vintage.
1: En vandaag in onze donderste boven muzikale megamix hebben we het thema wind. En we hebben een aantal plaatjes, een drietal plaatjes gezocht met wind. En er zijn er heel veel, maar we hebben er drie uitgekozen. En ik dacht ook wel drie hele leuke. Ga luisteren naar, even kijken, naar Dimas Koussas met My Friend the Wind. The Scorpions met The Wind of Change. En Kansas met Dust in the Wind.

0: Ze klaar voor een antwoord op uw brief. Dus als u problemen heeft, vraag het aan Lellebel.
1: Beste Lellebel, ik ben wild op bonbons. Ik lust er wel 20 per dag. Nu zegt mijn vader dat dat gevaarlijk is en dat ik daar geheugenverlies van kan krijgen. Hij heeft me al vaker gewaarschuwd, zegt hij. Maar dat geloof ik niet, anders had ik het me wel herinnerd. Ik word daar wel sloom van. Kan dat? Leonidas. 20 bonbons per dag? Dat is veel te veel, Leo. Een bonbon bevat maar liefst 20 milligram Chloranex, Triplex en kaliumsubsidie. Dit lost op in het lichaam via de lymfeklier, een van de grootste klieren die ik ken. Nog erger als mijn broer. Het Triplex verdwijnt via de bloedvaten naar de navel en heeft een slome, houterige uitwerking. Bij een overdosis bonbons kun je de hik of de mazelen krijgen. Dus je bent gewaarschuwd, chocoladevreter. Lellebel.
2: Zo, en onze krasse dame Lellebel heeft weer een brief beantwoord. Volgende week weer een nieuwe brief van de luisteraar in de rubriek Vraag het aan Lellebel. En we zijn helemaal aan het einde van het programma gekomen. Dondersteboven zitten we er helemaal op. Nog één plaatje te gaan. Duel El Corazon is het nummer en het is van Enrico Iglesias. En dan zeg ik, hadje hè.
0: Dit was weer Dondersteboven. Nog een fijn weekend. En tot volgende week.

0: 1 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een woordvoerder van de gemeente Terneuzen laat weten dat de stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in Zeeland doorgaat. De slachtoffers waren 3 leerlingen uit groep 8 en de schooldirecteur van de basisschool in Aksel. De exacte route wordt op dit moment nog besproken. Gisteren namen burgers het initiatief voor de tocht. Donderdagmiddag reed een auto in op fietsers die op schoolkamp waren. De verongelukte kinderen waren 12 jaar oud. Tegenover de Russische ambassade in Den Haag staan zoals ieder jaar 298 lege stoelen. Hiervoor is de werkgroep Waarheidsvinding MH17 verantwoordelijk. Iedere stoel staat voor een slachtoffer van de vlucht MH17 die in juli 2014 uit de lucht werd geschoten. Het vliegtuig was onderweg van Amsterdam naar Maleisië en werd boven het oosten van Oekraïne door pro-Russische separatisten neergehaald. Aan boord bevonden zich 196 Nederlanders. Het is de 9e keer dat dit stille protest door nabestaanden wordt gehouden. Gisteren is een 21-jarige vrouw bij een bungee jump in Brazilië om het leven gekomen. Instructeurs duwden haar van een brug af, maar op dat fatale moment zat de vrouw nog niet vast aan een touw. Ze maakte een val van 40 meter en overleed ter plaatse. De politie onderzoekt de zaak. Op sociale media kwamen meerdere beelden van het ongeluk terecht. In een video is te horen dat mensen op de brug de fout zien en roepen: "Jongens, het touw." Er zijn 6 personen opgepakt. 3 verdachten zitten nog vast. Vanaf vandaag rijden de passagierstreinen tussen de Duitse steden Hamburg en Berlijn voor het eerst weer. Afgelopen 10 maanden vond er een grote renovatie op het spoortraject plaats. Spoorvervoerder Deutsche Bahn laat weten dat de eerste lange afstandspassagierstrein vanuit Hamburg vanmorgen vroeg met een paar minuten vertraging is vertrokken. De lijn Berlijn-Hamburg wordt gezien als de belangrijkste directe verbinding tussen de steden op het Duitse lange afstandsspoornetwerk. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Dit was het radionieuws.

0: Yes!
1: Venlo Vintage is altijd te beluisteren via venlovintage.nl. Een hele goede middag.
2: De heerlijke geur van vers gezette koffie en de allermooiste klassiekers van Venlo Vintage maken je zondag helemaal compleet.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Een deel van Rotterdam kampt met stroomuitval. Dit wordt veroorzaakt door een storing in een transformatorstation. Verwacht wordt dat de storing tot 4 uur vanmiddag gaat duren. In de concepttekst van het vredesverdrag met de Verenigde Staten staat dat Iran zijn hoogverrijkt uranium zal verdunnen. Daardoor ontstaat er een product dat niet geschikt voor kernwapens is. Uit de eerste prognose blijkt dat een meerderheid van de Zwitserse kiezers een voorstel om de bevolking op 10 miljoen te maximeren afwijst. Een woordvoerder van de gemeente Terneuzen laat weten dat de stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in Zeeland doorgaat. De slachtoffers waren 3 leerlingen uit groep 8 en de schooldirecteur van de basisschool in Axel. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: drie uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De vicepresident van de Raad van State, Tom de Graaf, vindt dat Politiek Den Haag moet nadenken over de mogelijkheid om na het vallen van het kabinet geen tussentijdse verkiezingen meer te houden, maar een nieuwe coalitie te vormen. Dat zei de Graaf in het televisieprogramma Buitenhof. Volgens de Graaf heeft het land behoefte aan lange termijn oplossingen en lange termijn politiek. Om dat voor elkaar te krijgen zijn er stabiele meerderheden nodig. Tom de Graaf neemt per 1 juli afscheid van het hoogste adviesorgaan van het kabinet en parlement. Op de Adriatische Zee is een passagiersferry op een zeilboot gebotst. De zeilboot is gezonken en er wordt naar vermisten gezocht. De aanvaring vond plaats in een smalle zeestraat tussen de Dalmatische eilanden Braac en Sjolta. Boten in de omgeving haalden drenkelingen uit het water. Volgens een ooggetuige aan boord van de ferry zijn er zeker 2 mensen overleden. Men is nog op zoek naar andere slachtoffers. Kroatische media melden dat er 8 mensen gered zijn. Op de zuidelijke buitenwijken van Beirut heeft het Israëlische leger opnieuw aanvallen uitgevoerd. Het kantoor van premier Netanyahu meldt dat het land heeft gereageerd op een droneaanval van de militante beweging Hezbollah. Israël laat weten dat het om een gerichte aanval ging op het commandocentrum van Hezbollah in de wijk Daieh in Beirut. Rond dit tijdstip gaat de Grand Prix van Barcelona-Catalonië van start. Sinds dit jaar wordt de race op dit circuit niet meer de Grote Prijs van Spanje genoemd. Dit komt doordat in Madrid de Metring is geopend en de Grote Prijs van Spanje wordt in september op dat circuit verreden. Maar vandaag aandacht voor de GP van Barcelona-Catalonië. De Brit George Russell start vanaf pole position. Onze landgenoot Max Verstappen vertrekt vanaf de 5e plaats. Volgens Verstappen zelf is dat een meevaller. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind is het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Dit was het radionieuws.

0: je mee.
1: De allermooiste klassiekers brengen de tijdloze klanken van vroeger naar jou. Laat je door Venlo Vintage verbinden met het verleden.
0: Goedemiddag.
2: Venlo Vintage. Een goede klassieker maakt elke zondag nog mooier.

0: De geur van voorjaarsbloemen en de betovering van tijdloze klassiekers. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Ontdek de magie van muziek bij Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur een bezoek aan een wereld van betoverende sounds en inspirerende artiesten. Laat je meevoeren door de mooiste dromen met Bart de Zwart. Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De vicepresident van de Raad van State, Tom de Graaf, vindt dat Politiek Den Haag moet nadenken over de mogelijkheid om na het vallen van het kabinet geen tussentijdse verkiezingen meer te houden, maar een nieuwe coalitie te vormen. Dat zei de Graaf in het televisieprogramma Buitenhof. Op de Adriatische Zee is een passagiersferry op een zeilboot gebotst. De zeilboot is gezonken en er wordt naar vermisten gezocht. Op de zuidelijke buitenwijken van Beirut heeft het Israëlische leger opnieuw aanvallen uitgevoerd. Het kantoor van premier Netanyahu meldt dat het land heeft gereageerd op een droneaanval van de militante beweging Hezbollah. Rond dit tijdstip gaat de Grand Prix van Barcelona-Catalonië van start. Onze landgenoot Max Verstappen vertrekt vanaf de vijfde plaats. Volgens Verstappen zelf is dat een meevaller. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind is het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: Samen lachen, praten en luisteren naar de allermooiste klassiekers van Venlo Vintage zorgt voor de ultieme gezelligheid op zondag.
1: Venlo Vintage, waar je herinneringen opnieuw tot leven komen.

0: 4 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Rotterdam-Zuid zitten ruim 19.000 huishoudens al uren zonder stroom. Vanmorgen ontstond er brand in een hoogspanningsgebouw van netbeheerder Stedin. De wijken De Kop van Zuid, Feyenoord en het Noordereiland zijn van het stroom afgesloten. Horeca en winkels zitten zonder elektriciteit en op straat werken stoplichten niet meer. Naar verwachting gaat de storing nog tot 16:30 duren. Woningcorporatie Stadgenoot heeft in het Amsterdamse Osdorp de afgelopen dagen al veel noodherstelwerkzaamheden aan de flat verricht, waar in de nacht van donderdag op vrijdag in de kelderbox van het bijgebouw een ontploffing plaatsvond. Zo'n 400 bewoners van de flat werden geëvacueerd. De explosie was onder een sportschool die 24 uur per dag geopend is. 7 mensen raakten gewond. Gisteravond konden de bewoners van de flat weer naar huis. De definitieve reparaties gaan wat langer duren omdat de schade aan sommige woningen behoorlijk groot is. Deze zomer wil Japan een delegatie naar Groenland laten afreizen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de winning van zeldzame aardmetalen. Denk bijvoorbeeld aan scandium. De meeste zeldzame aardmetalen komen nu vooral uit China. Ze zijn nodig voor het maken van allerlei producten. Japan wil net zoals Europa en de Verenigde Staten in de toekomst minder afhankelijk van China zijn. Tijdens het wereldkampioenschap voetbal zal het Portugese team hun overleden ploeggenoot Diogo Jota eren met een groen-rood polsbandje met daarop de namen van de WK-selectie en die van Jota. De speler overleed vorig jaar zomer op 28-jarige leeftijd bij een auto-ongeluk in Spanje. Daarbij kwam ook zijn broer André Silva om het leven. Het polsbandje heeft de kleuren van de Portugese vlag. Jota's naam staat als eerste op het bandje. Portugal speelt komende woensdag tegen het nationale elftal van Congo-Kinshasa. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind is het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Dit was het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de lente. Dit is het geluid van Venlo Vintage.
3: Stralend als de lentezon.
0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
4: Een goede middag.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In Rotterdam-Zuid zitten ruim 19.000 huishoudens al uren zonder stroom. Vanmorgen ontstond er brand in een hoogspanningsgebouw van netbeheerder Stedin. Naar verwachting gaat de storing nog tot 16:30 duren. Woningcorporatie Stadgenoot heeft in het Amsterdamse Osdorp de afgelopen dagen al veel noodherstelwerkzaamheden aan de flat verricht, waar in de nacht van donderdag op vrijdag in de kelderbox van het bijgebouw een ontploffing plaatsvond. Deze zomer wil Japan een delegatie naar Groenland laten afreizen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de winning van zeldzame aardmetalen. Denk bijvoorbeeld aan scandium. Tijdens het wereldkampioenschap voetbal zal het Portugese team hun overleden ploeggenoot Diogo Jota eren met een groen-rood polsbandje met daarop de namen van de WK-selectie en die van Jota. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind is het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: 5 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Iraanse onderhandelaar Mohammad Ghalibaf trekt de vredesbesprekingen met de Verenigde Staten in twijfel omdat Israël nieuwe aanvallen op Libanon heeft uitgevoerd. Hierbij zijn zeker 3 doden gevallen. Ghalibaf schrijft op sociale media dat het niet mogelijk is om door te gaan op de ingeslagen weg. De Israëlische aanvallen laten volgens hem zien dat de Verenigde Staten ofwel de wil niet hebben of niet in staat zijn om de verplichtingen na te komen. De politie heeft een 4de verdachte opgepakt die mogelijk betrokken is geweest bij het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart dit jaar. Het gaat om een 20-jarige Amsterdammer. Eerder werden al 3 anderen van 14, 17 en 18 jaar gearresteerd. Het vermoeden bestaat dat het viertal met een terroristisch motief gehandeld heeft. De 4de verdachte werd eerder deze week aangehouden en is voorgeleid. Besloten is dat hij nog 14 dagen blijft vastzitten. Ruim 19.000 huishoudens en winkels in Rotterdam-Zuid die uren zonder stroom zaten, hebben langzaam maar zeker weer elektriciteit. De storing begon vanmorgen om 8:15. Niet alleen huishoudens, maar ook het leven op straat kreeg met problemen te maken. Trams en stoplichten bijvoorbeeld. Verschillende winkels en horeca sloten de deuren maar wegens gebrek aan stroom. De hulpdiensten waren wel bereikbaar. Als het goed is, moet iedereen over een uur om 6:00 weer stroom hebben. Vanavond om 10:00 Nederlandse tijd speelt het Nederlands elftal de eerste wedstrijd op het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico tegen Japan. Premier Rob Jetten heeft op sociale media een video geplaatst om het Nederlands elftal, maar ook het nationale team van Curaçao, veel succes te wensen. Hij nam het filmpje op in de Haagse Schilderswijk op de Marktweg. Jetten schrijft erbij: zet hem op, het Ons Oranje, Nederland staat achter jullie. Het weer. Vanavond blijft het droog. Vannacht kan lokaal wat lichte motregen vallen. Het kwik daalt naar zo'n 11 graden. Morgen een grijze start met wat motregen, maar in de middag klaart het op. Bij een noordwestenwind wordt het 16 tot 21 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de lente. Dit is het geluid van Venlo Vintage. Ah! De lente. Kriebels klinken. Speakers.
0: Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek die je hart verwarmt en je meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer.
3: Een hele goede middag.

0: Ja, Barbara met haar kenmerkende intensiteit. Dit is misschien wel het meest indrukwekkende autobiografische chanson van Barbara. Nantes.
1: Frankrijk ademt muziek. Van Parijs tot Marseille. In J'aime les chansons laten we je elke maand beter kennis maken met een stem die je raakt, ontroert of verrast.
2: De plaines en
1: dit is
2: de, vallons en
1: de artiest van de maand.
0: Ja, en ik had het al aangekondigd, Yves Dutheil is dat deze maand. Hij werd geboren op 24 juli 1949 in de buurt van Parijs. En in een periode waarin het Franse chanson werd gedomineerd door grootheden als Jacques Brel, Georges Brassens, Léo Ferré en Jean Ferrat, koos Dutheil zijn eigen weg. Hij hoefde niet te schreeuwen om gehoord te worden en zijn kracht lag juist in de eenvoud van zijn teksten, de warmte van zijn stem en zijn vermogen om schoonheid te vinden in het gewone leven. Gedurende zijn carrière schreef hij chansons over liefde, ouderschap, herinneringen, de natuur, de Franse taal en de hoop op een betere wereld. En zijn werk wordt vaak omschreven als poëtisch, humanistisch en tijdloos. En naast zijn muzikale loopbaan was hij jarenlang burgemeester van het dorp Précy-sur-Marne en zette hij zich actief in voor kinderrechten en culturele projecten. De vijf chansons die in deze uitzending centraal staan, laten verschillende kanten van Yves Dutheil zien. De verdediger van de Franse taal, de liefdevolle vader, de maatschappelijk betrokken observator en de gevoelige dichter en de idealist. En ik begin met La langue de chez nous. Sommige mensen bezingen hun geliefde en Yves Dutheil bezong een taal. In 1985 schreef hij dit, een liefdevolle ode aan de Franse taal. En het nummer ontstond uit zijn bewondering voor de Canadese chansonnier Félix Leclerc, waar ik deze uitzending mee begon, die jarenlang streed voor het behoud van de Franstalige cultuur in Quebec.

Ja, ik zei ook al dat Yves Dutheil schreef over kinderen en ouderschap. En in 1977 bracht hij Prendre un enfant uit op het album Tarantelle. En niemand kon vermoeden dat het zou uitgroeien tot een van de meest geliefde Franse chansons aller tijden. Het lied beschrijft de verschillende fases van het ouderschap. Een kind begeleiden, beschermen, zien opgroeien en uiteindelijk loslaten. En het bijzondere is dat Dutheil nergens sentimenteel wordt. De tekst is eenvoudig, herkenbaar en daardoor juist zo ontroerend. Generaties Fransen groeiden op met dit nummer. Het wordt vaak gedraaid bij familiegelegenheden, scholen en zelfs huwelijksceremonies. In verschillende verkiezingen van de mooiste Franse chansons eindigde Prendre un enfant stevast hoog.

Ja, terecht applaus voor Yves Dutheil. En dat geldt eigenlijk ook al voor het volgende nummer. Het is een klein verhaal met een grote boodschap. Het verscheen ook op het album Tarantelle. Waar het vorige nummer dus ook op staat. Het vorige nummer werpt een blik op het gezinsleven. Maar hier richt Dutheil zich zijn aandacht op mensen die vaak vergeten worden. En het chanson beschrijft een gevangenis en de muur die haar omringt. En die muur is niet alleen van steen, maar staat symbool voor de afstand tussen mensen binnen en buiten de samenleving. En zoals zo vaak kiest hij niet voor politieke slogans, maar in plaats daarvan vertelt hij een menselijk verhaal dat luisteraars uitnodigt om verder te kijken dan vooroordelen. Want achter elke muur schuilt immers een mens. Le mur de la prison d'en face.

Ja, we gaan nu naar nostalgie zonder verdriet. Melancholie, het behoort tot de meest ingetogen nummers uit het repertoire van Yves Dutheil. En het gaat over herinneringen, over de tijd die voorbij gaat en over momenten die nooit meer terugkomen. Bij veel artiesten klinkt melancholie somber, maar bij Dutheil krijgt het woord een andere betekenis. Want zijn melancholie is warm en mild en hij betreurt het verleden niet, maar kijkt er met dankbaarheid op terug. En dat past bij zijn levensvisie. Want in veel interviews heeft hij verteld dat herinneringen geen last hoeven te zijn, maar juist een bron van rijkdom kunnen vormen. Het nummer laat horen hoe sterk Dutheil is als dichter. Met eenvoudige woorden roept hij beelden op die vrijwel iedereen herkent.

0: we sluiten deze, ja, deze hommage zeg maar aan Yves Duteil af met Pour les enfants du monde entier. Ik had al eerder gezegd dat kinderen een belangrijke rol spelen in het oeuvre van hem. En niet alleen in Prendre un enfant, maar ook in dit hoopvolle chanson. Pour les enfants du monde entier is een oproep tot verdraagzaamheid en verbondenheid. En Duteil bezingt een wereld waarin kinderen, ongeacht afkomst, religie of nationaliteit, dezelfde kansen krijgen om gelukkig op te groeien. Het weerspiegelt zijn maatschappelijke betrokkenheid en door de jaren heen zette hij zich in voor verschillende projecten rond kinderrechten, onderwijs en humanitaire hulp. Het chanson werd geschreven in een andere tijd, maar het heeft helaas heeft de boodschap niets aan actualiteit verloren.
1: Pour les enfants.

Wanneer we luisteren naar Yves Dutheil horen we niet alleen een chansonnier, maar ook een verhalenverteller, een dichter en een optimist. Want zijn liedjes herinneren ons eraan dat grote waarheden vaak schuilgaan in kleine gebaren. Een kind bij de hand nemen, een herinnering koesteren, een taal liefhebben of dromen van een betere wereld. En misschien is dat wel de reden waarom zijn chansons na al die jaren nog steeds zoveel mensen weten te raken. Ja, ik ga naar een onbekende artiest. Ik kende hem zelf ook niet. Gisset Barrier. Het is een humoristisch, warm en uitstekend verteld verhaal. La Cervante de Château.

ik denk dat veel van jullie ook deze artiest niet kennen. Jacques Bertin. Zo'n artiest die je misschien niet elke dag op de radio hoort. Maar natuurlijk wel bij J'aime les chansons. En door liefhebbers van het Franse chanson wordt hij enorm gewaardeerd. Want zijn liedjes zijn vaak kleine verhalen vol observaties en menselijke warmte. En in Je connais des filles superbes bezingt hij de vrouwen die hij in zijn leven heeft ontmoet. En net als onbereikbare schoonheden, niet als onbereikbare schoonheden bedoel ik, maar als mensen van vlees en bloed met hun dromen, eigenaardigheden en kwetsbaarheid. Het behoort tot de meest toegankelijke chansons van Jacques Bertin. En de titel betekent letterlijk: ik ken geweldige meisjes. Ja, het nummer is geen klassieke liefdesverklaring aan één persoon, maar eerder een ode aan de vrouwen die kleur geven aan het leven. Nou, en een van die vrouwen die ook kleur heeft gegeven aan het leven, en zeker door haar chansons, C'est beau la vie heet het nummer, is Isabelle Aubray.

0: Ja, ook zo'n artiest die misschien wat meer introductie vraagt. Claude Leveillet met Le Temps d'une Chanson. Een prachtig chanson over de magie van muziek. En van een artiest die een onuitwisbare stempel drukte op het Franstalige lied in Quebec. De titel betekent letterlijk de tijd van een lied en het draait om het idee dat een lied mensen voor even kan meenemen naar een andere wereld, herinneringen kan oproepen of gevoelens kan uitspreken die moeilijk onder woorden te zijn. Alleen al de openingsregel Le temps d'une chanson, le temps de dire je t'aime vatte dat prachtig samen. Nou, dat geeft denk ik de uitzending over Yves Deitay nog een extra laag. Want hij schreef La Langue de Chez Nous als eerbetoon aan de Franstalige cultuur en waarbij Quebec een belangrijke rol speelde. We gaan verder met een nummer wat je waarschijnlijk wel kent. Nicolas Perrac, So Far Away from L.A. We gaan richting Californië.
1: Quelques lueurs d'aéroport

0: is 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een stille tocht in het Zeeuwse Terneuzen hebben honderden in het wit geklede deelnemers de slachtoffers van het verkeersongeluk bij Vogelwaarde herdacht, waarbij donderdag een auto een groep fietsers schepte van 14 kinderen en 2 begeleiders die op schoolreis waren. 3 kinderen van 12 jaar en een volwassen begeleider kwamen hierbij om het leven. De automobilist werd na het ongeluk aangehouden. De Amerikaanse president Trump heeft de Israëlische aanvallen op Libanon veroordeeld. Hij roept alle partijen op zich in te houden nu een vredesakkoord met Iran zo dichtbij is. Er vielen bij de raketaanvallen op een buitenwijk van Beirut zeker 3 doden en 15 gewonden. Israël zegt dat het een precisieaanval was op een commandocentrum van Hezbollah. Iran liet eerder vandaag weten te twijfelen om na de aanvallen door te gaan met de onderhandelingen over het akkoord. De bevolking van Zwitserland heeft zich vandaag in een referendum met een meerderheid van 55% uitgesproken tegen een maximum aantal inwoners van het land. De bevolkingslimiet van 10 miljoen inwoners was voorgesteld door de rechtsconservatieve Zwitserse Volkspartij, die vooral maatregelen eiste tegen immigratie. Tegenstanders van het plan, waaronder het bedrijfsleven, waren bang voor een tekort aan buitenlandse arbeidskrachten, onder andere in de zorg, en een conflict met de EU. Een van de 2 verdachten van de moord op de Nederlander René Pauw op Bali van eind maart is opgepakt door de politie in Brazilië. Hij liep tegen de lamp toen hij daar met vervalste papieren een paspoort in de deelstaat Pará wilde aanvragen. De tweede verdachte is nog voortvluchtig. Ze ontvluchtte Bali na de moord op de 49-jarige Pauw, die zelf een veroordeelde drugscrimineel was en ook voor de politie op de vlucht. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

Ja, we openen de tweede uur van J'aime les chansons met een zangeres die veel meer is dan alleen de winnares van de Franse talentenjacht Star Academy. Elodie Frégier, ze ontwikkelde zich tot een stijlvolle chansonzangeres met een voorliefde voor sterke teksten. En in La Ceinture hoorden we een subtiel en sensueel chanson dat perfect laat horen hoe zij traditie en moderniteit weet te verbinden. Ja, van moderne elegantie gaan we naar een artiest die het chanson en de filmwereld moeiteloos wist te combineren. Yves Montand brengt hier een speelse klassieker vol charme en nostalgie. Je cherche après Titine.

0: Ja, hij werd geboren in Nieuw-Zeeland, Graham Allwright. Maar hij groeide uit tot een van de meest geliefde chansonniers van Frankrijk. En met zijn warme stem en humanistische teksten wist hij generaties luisteraars te raken. En dit was zijn prachtige Il faut que je m'en aille. Gaan we naar een dame die in Nederland ook nauwelijks bekend is. Het is toch een van de grote dames van het geëngageerde chanson. Francesca Solleville. Ze koos haar repertoire altijd zorgvuldig en gaf haar liedjes een bijzondere intensiteit mee. Hier is La Vague, oftewel De Golf.
1: C'est une longue vague, ample, lente, profonde, qui vient battre nos côtes et meurt sur les galets. Elle arrive de loin.

Nachtelijke klassiekers brengen onverstoorbare vrede en rust. Venlo Vintage, de klassiekers in de nacht, hebben een magische kracht. Geen slaap, wel klassiekers. Venlo Vintage. Goeienacht.

0: Het is 1 uur. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw.
1: Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek die je hart verwarmt en je meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer.
2: Een goede nacht.
3: Tot 6 uur luister je naar muziek terwijl je slaapt.